As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

my lief, want ik zal jou bemen. Maar geef mij niet de kans, mijn lief.

0: Maak jou drome waar, Ivy de Villiers, meneer 360 homself, saam met Ampie natuurlik op, sy verjaarsdag, Ampie se birthday. Maar ja, dit is nou 7.5 minute voor ons oorgaan. My wiskunde het so 'n bietjie nie gewiskunde vermoor nie, maar
1: hey, party oggende vang dit my.
0: Dis Wednesday. Dis Wednesday.
1: Maar dis 'n belangrike dag ook. Die, jy het een speciale
0: ek het een baie speciale verjaarsdag. Ja, die big show verjaar vandag,
1: die
0: man.
1: Die big show.
0: So, ek gaan eerst die boodskapie uitlees hier van my sis af. Is geseende 17e verjaarsdag, Vian Hooper. En mag Jesus jou seën versterk in die jaar wat voorlee. Mama is baie lief en trots op jou. Ben is soms lief vir jou. Hallo wel. Love you. Vian, van my kant af, my boeta beertjie, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Baie lief vir jou. Is natuurlijk my sisters kind. Dat is maar sê een woord vir dit in Afrikaansie.
1: Ja, nie regtig.
0: Ja, sisters kind. Dit klink baie professioneel, maar hy is hy. Ja. Die man het nou begin gitaar kry en alles en hulle gaan nou bands en alles. Ja, baie, baie trots en baie lief om. Happy birthday, brother B. Hoop jy is goed. Hy is ook een van die stemme op die advertenties hier by Luister FM.
1: Hy is, ek van hy
0: ja, moenie
1: peelie. Gelukkig my chommie wat saam met my ad doen.
0: Verstaan jy? Maar happy birthday, Boeta B. Ek hoop jy het een lekker dag in die jaar wat voorleen. Onthou, Jesus is altyd eerste, maak jy zak wat mee.
1: Amen. Baie geluk, Vian. Jy is een dierbare kind, moenie verander.
0: Ja, maar moenie nou nie te moenie sit kop te veel
1: nee, Willie, hy het regtig, ek het so lekker met hom gepraat oor dig. Dat het my heeltemal uitgebouw en die man kan sing ook.
0: Jy het een mooie stem, ja.
1: Het baie mooie stem en een baie mooie persoonlijke.
0: Maar het is genoeg nou, het is genoeg nou.
1: Hier is nog een wat hiergekom het, wat sê ek wil graag vir Karen Potgieter geluk wens met haar verjaarsdag. Hoop sy geniet haar dag en het kom van Annelien af.
0: Wanneer gelukkige verjaarsdag toewens aan my twee vriende, Werner Vermeulen en Wian Hooper, albei word 17, so geniet hom en speel ietsie vir hulle asjeblief. Hulle vriend Zeranu Kia, as ek het reg het.
1: Hierdie en sê geseende en gelukkige verjaarsdag aan Mornay Thuise en happy birthday Runei Botha met jou 10de verjaarsdag. Enjoy dit, recipe van Shalom.
0: Het sê hier so, happy birthday my darling daughter, Karen Potgieter, don't worry, I'm not going to sing. Have a wonderful, amazing day and remember, no matter how old you are, you remain my little girl in my heart and my arms, love mommy. See, that's why I wrote my song, Dad's Got Your Back.
1: Das
0: it's always, man.
1: So oulik. Hierdie sê baie geluk aan Amorei Skults met haar 13e verjaarsdag. Ons is baie trots op jou en baie lief vir jou van mama en papa.
0: Aan my dierbare sister, Karen Potgieter, baie lief vir jou, love Flanders.
1: Oh, so oulik. Jy is nog een keer wat sê. Nee, jy gaan om dit doen, want my PC het nou besluit nie. Okay.
0: Alrighty, Roots. Aan my sienkie, Matteo Ricci. Baie geluk met jou 7e verjaarsdag, papa, en allemaal is baie lief vir jou. Mag Jesus jou sien, my sien. Ah, oh, beautiful, man.
1: Absoluut prachtig. En dan het ek een stemnota also op die tweede ene gepin, dat ons definitief gaan speel en kan ons sommer saam sing.
0: Okie dokie, ons gaan ons sing. Wil ons sing?
1: Ons wil sing.
0: Wil ons sing?
1: Ons wil sing, want is dus my, ek kan nie wat hy vir weet, ek wil sê vir Karen Potgieter was het gewees, daar van Kathleen Potgieter af, al kinders het vir haar gesing. So, gaan kyk of ons al stemgreep, Karen Potgieter was het gewees, daar van Kathleen Potgieter af, al kinders het vir haar gesing. So,

0: Dunge.
1: Dat is nog een.
2: Dunge.
1: Ja, nog een. Zo, niet zo interessant. Dus André het noemen natuurlijk met dunge. Zo, ik neem vannacht een rondkrap, right? Want, dit, want ons wil een beetje trots wees. Skalkburger komt van die baai af.
2: Jij, nee? Skalkie.
1: Al 6'4" van hom. Yes. Which is amazing. Maar wat ik nog veel wil sê, is dat een hele paar mensen is natuurlijk... Ek praat van omliggen, nee. Alvira Pedersen, John Potgieter. Kijk naar Sissel Afrika, Skalkburger, Brent Russell. Atandwa Kani, wat
2: Brent
1: Nelson Mandela...
2: Brent Russell? Rare.
1: Ja, Brent Russell komt van hier af. Ja.
2: Van een loss.
1: Nou net, ons het nou net waarop gebrot. Atandwa Kani, wat Nelson Mandela gespeeld het. Mm-hmm. Frikkie Mulder, apparently een TikTok-ster hier van ons aan
2: ja,
1: af. Kanne Weyer, ons het Comedy Rasmus, een sokkerspeler. Sashley Naidu.
2: Wow.
1: Sy het die televisie SAB3 Tongue in the Cheek, ja. Sy kom van PE af. En dan Nikki Williams. Nou, Nikki Williams het die song gehad Glowing, maar sy het ook Lauren Alaina's Like My Mother en Demi Lovato se Heart Attack geskryf.
2: Wow.
1: Which is crazy. Sia Kolisi weet ons nou. Sean Pollock.
2: Ja.
1: Ek meen, ons kan nie vergeet nie. Heavy K, wat die DJ is, baie groot. Mm-hmm. Zolani Mahola.
2: Yo.
1: Freshly ground. Kayantini.
2: Wat bakker was bij Makro, het is hulle ontdek.
1: Verstaan je? Dani Gerber. Heineke Meyer.
2: Marius Roberts. Abel Kromsel.
1: Verstaan jij?
2: Mm-hmm. Die melktaartcommissie.
1: Jeffrey's Boy.
2: Ja, Jeffrey's Boy.
1: Super cool, man.
2: Dat is fantastisch.
1: Ik love it. Ek is sommer trots te begin vermoorden.
2: Kijk nou net, ons het ons eisen lebs hier in die GQ.
1: Die lijst is lang hoor.
2: Die lijst is
1: lang. Wie wat is interessant? Patrick Soon-Shiong. Right? Goeie vriend.
2: Okay.
1: Maar hij is een biljonair entrepreneur in die medische bedrijf en philanthropist. Maar hij is meer eienaar dan L.A. Lakers.
2: Wow.
1: Ja, ek het so rikkie terug uitgevind dat L.A. Lakers is meer eienaar as een Suid-Afrikaner. Net nooit geweet, die man kom van hier af nie. Hy het gegraduate van...
2: interessant.
1: Ja, he graduated from P.E.'s Chinese High School.
2: Be at the Chinese High
1: School? Ja.
2: Wow.
1: Hulle het een paar interessante hier.
2: Nooit. Die Kleskies. Dankie, Moraas, die Kleskies. Hulle was een rabie geweest.
1: Ja, hulle is hier by hulle like P.E. nie, maar ons like hulle nog.
2: Ons like
1: hulle. Riba Steenkamp.
2: Ja.
1: Nie vergeet die Joe van die Kerk. Mm-hmm. Danny Williams. Dit is natuurlijk sy rendisie van Moon River Theme Song. Nicky Williams, Ronwin Williams. En die lijst gaan aan, man. Het is skryf baie cricketers. Wayne Parnell, Robin Peterson, Sean Phillips, Graham Pollock, Peter Pollock, Sean Pollock. Is Pollock van Ley. Dit is redelijk baie cool, man. Ek is heel...
2: Ja,
1: ek is heel happy.
2: Ek weet, twee van ons plaaslike beste country sangers kom ook van hier af. Gerrit de Jager en Chantal Bosch. As julle dit nie glo nie, is daar geleentheid Saterdag en Sondag vir julle om 100% te gaan uitvind, hoekom ek so sê.
1: Ek sien baie uit, man. Ek sien regtig baie uit vir hierdie vertoning.
2: Ek sien so uit na my private vertoning na die tyd.
1: Ja.
2: En ek kan nie wag dat mense vir my boodskappe en video's en goed stuur oor die naweek wanneer ek nou nie hier is nie.
1: Ja, ek hoop so. Stuur almal van.
2: Ja, stuur dit alles vir my. Ek
1: met
2: wil alles
1: wee.
2: Ja, dit ook toch.
1: Ek het een dag in een kerkplek gesit en ek wonder of sy nou luister, want sy is hier van onze area af. En ek het was beduid. En toe sit ek in gesels met die dame. En die vrou mens, ons was saam op school, maar ek my nooit gemiks nie. En jare na dit sit ons. En sy tik my op die skouer. En sy sê vir my, kan ek jou iets vra? Een spelling ding. En I'm like, oh, ek kan nie spel nie. Sy sê, hoe spel mens wa-wa-wa-wee-wa?
2: Soos jy ons sê.
1: Like, we. Ja, en toe sit ons like vir 10 minuten en uitfigure, hoe spel ons we. Right? Like,
2: we.
1: Exactly. En so enige fees of goeders wat ek haar sien met haar kinders nou, dan hoor ek net... Wee. En dan sê ek, okay, is jou kies. Ja. Het is nou tyd vir ons lekker om deur te beweeg na ons nuus hoofdtrekke toe hier op die lekker luisterstasie. En dan is het amper tyd vir ons op te groet. So as jy nie iets om oor gelukkig te wees vanmore nie, wees trots dat ons rarig baie celebrities is. Ons het rarig amazing mense hier by ons.
2: Definitief.
1: Skryzely, man.
2: Definitief.
1: Gaan deur na ons nuus hoofdtrekke toe.
3: Luister FM, nuus hoofdtrekke.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die Palapala saak is uitgestel. Polisiekonstabel verskyn in die hof op verskeie aanklagtes en duisende vrywilligers van regoor China mik om meer miljoene bome te plant. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
4: Come on.
3: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving. Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

nog nie gebreek nie. Moenie opgee nie, moenie ophou probeer nie, dis nog nie te laat nie. Onthou ons verlede.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Zand geplant tot boom gebloeid, groei ik en jij. In die grond gedrukt, gegroeid, doordat ons leven kraai. Doordat ons leven kraai. Ons zal nooit honger lijden. Ja, elke krummel, elke korrel is bedoeld voor mij.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

zoek naar actie. Is jij op zoek naar spoed? Is jij op zoek naar passie? Dat hartloop in sy bloed. Je kan het nergens koop nie. Je het of je het niet. Je wordt geboren met het.

tot ze weer blaad. Snuk in galjoen, gaan ze bij wielen, ze zullen die perlen moeten noemen. Nu het kapperwalf is met zijn ster zo slaan. We doen het haai, geen uit de eerste eiland gaan.

0: you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works.
1: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition, and opportunity come together. Top class sport, strong academics, and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Lasco Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
6: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Survivor, Eye of the Tiger, Wille Dinge op een Wille Woensdag, Jan Raap, voor Dine, Ramskilpad. Speaking samen, dit is Speaking Drive, dank je Etienne Kanitz terug, op je middag samen zijn vandaag, morgen weer terug. Ek saam met jou tot so net voor 6 op jou lekker luisterstasie. Goed om saam met jou te wees. Ek hoop het gaan goed. Wat ook al jy doen, altyd lekker om saam met jou te kuier op my weekstaal middags so tussen 3 en 6. Weer om die draai sportnies, topiek bokant van die uur. Jou hartstaaf, natuurlijk ook een Wille Woensdag. Gaan doen ons 'n bietjie raai die lawaai later in die program. En soos ouder gewoon te maak, Marshall, wat solank hy nie in die bos is of ergens vashak in 'n boom of iets in die natuur nie, as hy saam met ons hier so tussen 5 en 6, en gesels ons in natuur en Wille Dinge. Bartu, vat ons in jou weer toe, pakkie Marlboro.
1: Die eerste sigaret was hallo. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

Ik hou Johan van Assassin's Loop. Ik ben een maatje hoor. Ik laat mijn oor jou mooi vertellen.

Is klein Saterdag, mijn splinternieuwe intro daar. Ik denk is die derde week wat ik hem gebruik. Baie dankie aan P-Man Vibes wat om vir my gemaakt het. Het natuurlijk klein Saterdag is die liedjie se naam. Is ook die programse naam. Ha? Nee? Slim, nee? Slim. Niet te min ons kuier in die middel van die week hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek is Lisa Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanavond. Oor so paar minute gaan ek met Anshin gesels oor haar splinternieuwe treffer Bittersoet Ding. Dan het ons boekklap soos gewoon die wijnier Janko en ek gaan vanavond lekker gesels tussen 7 en 8 net na 8 monumentaal se bly net waar jy is. Julle ken die reels, nee? Sit jou muziek lekker hard, skop jou skoene af, sit jou hand in 'n bolla. Oeh, vanavond gaat ons lekker keier.

0: Zoe, wat ons aan deur trek, dis amper tyd vir boeklam. Kom ons trek nog so een of twee treffers deur, voordat ons oor gaan na om toe so advertensie in een liedjie. Dan gaan ek vanavond met julle gesels oor boeklam. Elke woensdag deel ek een boek of een skrywer en vanavond se interessante en hartseer een op dieselfde tyd. Nie heeltemal hartseer nie, maar die boek self, die eindelike gees van die boek, maak my hartseer. Maar ek gaan julle nou verduidelik wat ek daarmee bedoel. Julle is ingeskakel op Klein Saterdag met my Lise Marie en ek kan nie wag om vanavond saam met julle te keier nie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: ons op Facebook, het Luister FM.
1: Hoe de hel heet ik jou gekregen? Om bij mij te blijven, je eet mij hoe die aan je kan niet strijden, zo jij mij verleid. Zit hier na bij mij, dat ik jou kan vrij. Net een beetje nader, breek die spatie tussen ons.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei